voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitie genoot. Seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

0: muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.
1: Yeah, yeah.
2: Feel it.
1: God can, yeah. Hey yo, tegenwoordig. Oh wacht, het is een andere lyric, maar ik ga er toch. Oké, okay. Yo, hey. Yeah, yeah, ay.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goedendag, ik ben André Kolen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg. De tweewieler kwam op de tramrails terecht en raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de weg lagen meerdere brokstukken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op de kruising van de Kievitsbloemlaan en Heliotrooplaan. De auto stond geparkeerd tijdens de brand. Het voertuig raakte volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. De tentoonstelling van Hans Tiethoff staat op een bijzonder plekje waar niet iedereen van af weet. Het Hofje van Nieuwkoop aan de Prinsengracht in het historische centrum. Het staat vol met beelden zoals een neushoorntje in een kooi en kleine kleurrijke pilaren. Tijdens de Beelden in het Hof tentoonstelling kan iedereen gratis genieten van de kunst. Nieuwsgierigen die mogen niet altijd naar binnen, maar met deze tentoonstelling kan het wel. Het Hofje van Nieuwkoop heeft een aparte geschiedenis. Het Rijksmonument werd gebouwd in de 17e eeuw door een van de rijkste Hagenaren, Johan de Bruin van Buitenweg. Zijn fortuin moest arme katholieke en protestante vrouwen na zijn overlijden een plekje geven in de stad. ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Dan nog het weer, sluierwolken maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het zo'n 23 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. Er staat maar weinig wind en de maxima dan omstreeks 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningse weg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Dan nog het weer. Na een frisse start laat de zon zich vandaag veel zien. Er ontstaan af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanmiddag wordt het zo'n 22 graden aan zee, in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig, de wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Volgende week wordt het naar verwachting nog iets warmer. De zomer houdt dus voorlopig aan. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag

Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en een veiliger verkeer. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: veel zon met af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Volgende week wordt het naar verwachting nog iets warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Maaiveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en een veiliger verkeer. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel. Gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer. Veel zon met af en toe een paar kleine stapelwolkjes. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Volgende week wordt het naar verwachting nog iets warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
10: Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en een veiliger verkeer. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: veel zon met af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Volgende week wordt het naar verwachting nog iets warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
1: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en een veiliger verkeer. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel. Gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer. Veel zon met af en toe een paar kleine stapelwolkjes. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Volgende week wordt het naar verwachting nog iets warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: kennis. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningse weg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig, de wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwingen is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningse weg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel. Gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer. Af en toe een paar kleine stapelwolkjes. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: 92.0.
1: Muziek uit Den Haag.
0: Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag.
0: Met interviews, live muziek en optredens.
1: Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard.
0: Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.
1: Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

0: Nu het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningse weg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig, de wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.
2: Royal Dance Groove.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Royal Dance Group.

Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningse weg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig, de wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl. Den

0: 30 jaar het geluid van de Haagse underground.
1: Ja, ja, ja, ja. Daar zijn we met Radio Tonka. Unstable Saturdays. En ja, je hoort nog wat gerommel in de achtergrond. En we gaan luisteren naar Storm op de Maan live. En van de week gespeeld op Plantjewil. En de beeldengroete ook. Met Punction Cosmic Light Orchestra. En samen met Jimmy Ellinga, Matt Ross, Yasha, Remy en Dance. En ja, we hebben er wat moois van gemaakt. En ja, ik ga nu nog even Storm op de Maan doen voor een uurtje. En daarna gaan we luisteren naar de beeldengroete. Plantjewil 2026. En daarna Black Helicopters live op Modelerfest. Ja, dit is Storm op de Maan.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningse weg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.
0: De

Black Hat Copters. Live at Modeler Fest 2020. Check them. Bandcamp. Black Helicopters. Helicopters. Car. Black. Now, heart. Ja. En we gaan verder met Punction Cosmic Light Orchestra. De beeldenroute op Plantje Wil 2026. En dat is met de Black Helicopter. Jimmy en Chelle en Matty, Ros, Space Beast en Kavia, Yasha en van Or. Dance de Kroon en Remy op drums. Dit wordt een rustig stuk. Dus geniet. Dit is de Cosmic Punction Light Orchestra. Live. Van de beeldenroute Plantje Wil. Was je daar, dan waren wij die vaag Chinezen met fluor en laser.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig, de wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

luistert naar Radio Tolkien. Unstable Saturday. Dit is Functions Cosmic Light Orchestra. Live van de Pavilion.